Paus-interpretatie uit 1915 van de regisseur Nino Auxilia. Dit was ook zijn laatste film. U hoort het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.

Muziek van Mascagni, die veel in films gebruikt werd en wordt, is het intermezzo uit zijn Cavalleria Rusticana. U hoort weer het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.

Kijkend naar Santa Teresa van Bernini schreef Pietro Mascagni Visione Lirica, een kort symfonisch gedicht uit 1923, geïnspireerd op een beeldengroep van de beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini. Het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest staat onder leiding van Peter Himpe.

Dan kunt u nu luisteren naar het lied Ballata op tekst van een onbekende dichter. Mascagni schreef dit en u hoort nu de uitvoering door Anastasia Tomaszewska-Skipis, sopraan, en Fausta Chianti, piano.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinemateek. Dit is de eerste van een onregelmatige reeks afleveringen met recent verschenen soundtracks. Met vandaag nieuwe soundtracks van Daniel Hart, Colin Stetson en Johan Johansson. De muziek voor de film The Green Knight uit 2021 werd verzorgd door Daniel Hart. Hart haalt voor deze film inspiratie uit middeleeuwse muziek en integreert ook meer hedendaagse avant-garde invloeden door middel van elektronische klankconstructies. Zo creëert hij een soundscape die uniek en nostalgisch is. In deze soundtrack wordt gebruik gemaakt van meerdere strijkinstrumenten, houtblazers, een harp en een draailier en verschillende percussie-instrumenten. En samen met synthesizers en vocaalwerk komt The Green Knight tot leven.

We gaan verder met de soundtrack van de film Spencer van regisseur Pablo Larraín. Hierin speelt Kirsten Stewart de rol van Diana Spencer, beter bekend als Lady Di. De film toont het beklemmende leven dat ze als prinses van Wales leidde. Een leven dat eindigde met het auto-ongeluk in 1997. Dat overigens niet in de film wordt getoond. Johnny Greenwood's soundtrack maakt gebruik van gitaar, piano, snaarinstrumenten en percussie en sluit perfect op haar leven aan. De composities haken in op de controle die anderen over Lady Di willen hebben en de vrijheid waar ze naar hunkert. Het contrast tussen beiden levert een fraaie spanningsboog op en een knetterende ontlading, zeker in combinatie met de dicht op de huid gefilmde beelden. De film loopt ervan over en de soundtrack werkt op de juiste manier op je zenuwen.

Deze aflevering van Cinematheque wordt afgesloten met Johnny Greenwood's titelnummer van de film Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. Een van Greenwood's meest melodieuze en romantische stukken. Het zoete, semi-autobiografische karakter van Licorice Pizza is voor zowel Paul Thomas Anderson als Johnny Greenwood atypisch. Meestal begeeft Greenwood's muziek zich in een grimmige, donkere wereld. Maar deze korte melodie past heerlijk in een krachtige soundtrack. Met onder meer Nina Simone, The Doors en Chuck Berry. De score voelt aan als een warme zomerdag en past bij de toon die de film vanaf de eerste scène zet. De perfecte manier om deze aflevering van Cinematheque mee te eindigen.

Cinematek werd samengesteld door Robin Poln. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dag luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van Cinematek. De in IJsland geboren Johan Johansson was een met veel prijzen bekroonde componist, muzikant en producent. Hij overleed vrij plotseling in 2018. Zijn grootste bekendheid kreeg hij met zijn filmmuziek. Filmmuziek waarin hij vaak elektronica vermengde met klassieke orkestraties. De soundscores werden vaak gekenmerkt door barokke klankstructuren, minimalistische toonreeksen en op drone gebaseerde elektro-akoestische arrangementen. We beginnen deze aflevering met Mandy. Dat is de tweede film van Panos Cosmatos. In Johansson had Cosmatos een componist gevonden die echt bereid was de meest extreme geluiden te creëren. Ik citeer Cosmatos: Johansson ging veel verder en ik vermoed tot aan de grenzen van zijn verstand om de muziek voor deze film te maken. De soundtrack van Mandy heeft raakvlakken met black metal, dreigende ambient, doom drone en doordringende orkestraties. U hoort nu eerst het liefdesthema uit deze film.

La mort de Jean Valjean. In dit programma, tussen concertzaal en filmtheater, luisterde u naar de filmmuziek die Arthur Honegger in 1934 voor de 4,5 uur durende film van regisseur Raymond Bernard schreef. De film Les Misérables. Dit werk werd nu gespeeld door het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava, onder leiding van de Zwitserse dirigent Adriano. Dit werk werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenburg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 309e keer jazz in de film. En voor de 7e keer besteden we aandacht aan filmmuziek van Ennio Morricone. Slalom duidt op skiën en inderdaad speelt de komische misdaadfilm Slalom zich af in de Italiaanse Alpen. En de film is in 1965 geregisseerd door Luciano Salzi. En het brengt het verhaal van een brave echtgenoot, gespeeld door Vittorio Gassman, die met kerst met zijn vrouw op wintersportvakantie gaat naar Sestriere. Hij moet nodig tot rust komen, want hij leidt aan allerlei fobieën. Zijn broer gaat mee, een rol die wordt gespeeld door Adolfo Celi. En omdat hij in hetzelfde jaar de schurk speelt in Thunderball, kun je al vermoeden dat er ongelukken gaan aankomen. Ennio Morricone componeert gezellige ritmes die de associatie wekken met snelle ritjes in sleden en jingle bells. De buisklokken en elektrische gitaren geven Slalom de allure van een James Bond film, maar dan één om te lachen. Want de brave huisman komt al op de heenreis in de trein de eerste verleidsters tegen. En later worstelt hij met valse dollarbiljetten bijvoorbeeld.

Dat was Vertigo. Nu muziek uit weer zo'n wereldberoemde Hitchcock-film uit 1959, North by Northwest. Hoofdrollen waren er voor Eve Marie Saint en Cary Grant.

en dan nu muziek voor Hitchcock's snijdend spannende suspensefilm Psycho. Het is een film uit 1960. De hoofdrollen waren er voor Janet Leigh en Anthony Perkins.

Nu muziek uit 1964, de Hitchcock-film Marnie. U hoort weer het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

Tot slot van ons programma een score uit 1966. En het was ook de laatste die Bernard Herrmann samen met Alfred Hitchcock maakte. Torn Curtain. De score werd niet in de film gebruikt. Hitchcock gaf de opdracht aan de componist John Addison om een andere score te schrijven.

U heeft geluisterd naar 6 klassieke scores van Bernard Herrmann voor Alfred Hitchcock's films. Tot slot, blues uit de score voor Taxi Driver van Martin Scorsese. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque. In deze aflevering staan we stil bij de soundtrack van twee Blade Runner films van Ridley Scott en Denis Villeneuve. De eerste legendarische soundtrack van Blade Runner werd gemaakt door Vangelis en de tweede soundtrack van de vervolgfilm Blade Runner 2049 uit 2017 kwam tot stand door een samenwerking tussen Hans Zimmer en Benjamin Wallfisch. De soundtrack van Vangelis voor Blade Runner blijft er een met onvergetelijke muziek die altijd verbonden blijft met de fantastische film. De esthetiek van de film was voornamelijk een versterking van New York eind jaren 70, begin jaren 80. Met hierin futuristische versies van Times Square-achtige locaties als stoofpotten van commercie, nationaliteiten, verwaarlozing van zowel eigendommen als mensen, niet opgehaald afval en graffiti. En daarnaast een uitzinnige kunstscene die achter de vele schermen feest vierde. De soundtrack van Vangelis kopieert dit sentiment. Weelderige, kunstmatige en kleurrijke schoonheid vermengd met dreiging en nostalgie. U hoort door de soundtrack heen ook de kenmerkende dialogen uit de film.

such passion, such pleasure. I will treasure until I die.

Uit de score voor de originele film van Blade Runner, waaruit u zojuist delen hoorde, zullen vage echo's in de soundtrack van de nieuwe Blade Runner film uit 2017 te horen zijn. En hetzelfde gebeurt in het verhaal dat zich ontvouwt op het scherm. Met hun soundtrack kiezen Hans Zimmer en Benjamin Wallfisch voor een subtielere benadering van motieven uit het verleden. In de soundtrack hebben ze ruimte voor meedogenloze digitale stormen en houden ze genoeg ruimte vrij voor de schoonheid van het universum. U hoort daarnaast ook nog Elvis Presley's Can't Help Falling in Love en de eenzame Frank Sinatra klassieker One for My Baby and One More for the Road. Songs die de soundtrack vormen van misschien wel de beste scène in de film. Een scène die ook een directe link legt met de vorige film.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Het programma werd samengesteld door Robin Pon en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en daarbij ook nog meer informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Zoekt u dan in de gids naar Cinematheek.

De Amerikaanse tv-serie Twin Peaks van regisseur David Lynch stopte in 1991, na slechts 2 seizoenen. De serie groeide in de jaren hierna uit tot een cultklassieker. Het enthousiasme was dan ook groot toen Lynch in 2017 een 3e seizoen aankondigde. De soundtrack was als vanouds gevuld met de epische soundscapes van Angelo Badalamenti. Maar in het 3e seizoen werd er meer gedaan op muziekgebied. Regelmatig werden nummers integraal opgevoerd, midden in de afleveringen door bekende artiesten. Sharon Van Etten, Nine Inch Nails en Au Revoir Simone waren enkele van die artiesten die in de fictieve Bang Bang Bar optraden. En daarnaast zijn er meer muzikale verrassingen in de serie. De Poolse klassieke componist Krzysztof Penderecki bijvoorbeeld. En er zijn de vervreemdende klanken van Dean Hurley, die u net hoorde, met wie David Lynch veel heeft samengewerkt. In deze aflevering van Cinematheque gaan we u meenemen in de ambivalente wereld van David Lynch's Twin Peaks: The Return.

Dat was tot slot Sharon Van Etten met het nummer Tarifa. Er volgt nu muziek uit één specifieke aflevering van Twin Peaks The Return van David Lynch. Episode 8 is een aflevering die kijkers uitdaagt om de schoonheid ervan te waarderen, zelfs als we het niet helemaal begrijpen. De aflevering kan vergelijkingen aan met de eindsequentie van Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey en Jonathan Glazer's Under the Skin. De aflevering is een soort associatieve tocht die dood en verderf mengt met duistere beelden en bijpassende muziek. U hoort onder andere Krzysztof Penderecki's Threnody for the Victims of Hiroshima, de Nine Inch Nails vanuit de Bang Bang Bar en een stuk van Dean Hurley.

We zijn aangekomen bij het laatste deel met muziek uit Twin Peaks The Return. Het is geen verrassing dat Julie Cruise, die eerder met Falling al het themalied van de serie zong, de hoofdrol speelt in de finale. Ze zingt in de voorlaatste aflevering The World Spins met Chromatics als haar begeleidingsband. Naast Dean Hurley en Badalamenti hoort u ook nog The Muddy Magnolias met American Women in een David Lynch remix en de Chromatics met het instrumentale Saturday.

U heeft geluisterd naar Cinematheque, dit keer gewijd aan muziek uit de serie Twin Peaks The Return van David Lynch. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. En het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Dit keer de film The Scarlet Letter. The Scarlet Letter is een romantisch kostuumdrama van de regisseur Roland Joffé uit 1995 naar de roman van Douglas D. Stewart. In de hoofdrollen vinden we Demi Moore, Gary Oldman en Robert Duvall. We laten u nu niet voor deze film gebruikte muziek horen van de Amerikaanse componist, maar wel die van Elmer Bernstein. Dus het studioorkest speelt The Scarlet Letter. Ik vertel u nog even in het kort waar die film nou eigenlijk over gaat. Het is 1660. Hester Prime, een jonge vrouw vol verwachting voor het nieuwe land, arriveert in een koloniale nederzetting in Massachusetts. In afwezigheid van haar man, Roger, die ten strijde is getrokken om koloniaal gebied te veroveren. Hester maakt de Puriteinse gemeenschap te schande wanneer blijkt dat zij zwanger is. Niemand weet wie de vader van haar kind is, want Hester blijft loyaal en weigert zijn naam te noemen. Haar overspel wordt bestraft met de gevangenis. Na haar straf moet zij voor altijd publiekelijk de letter A van adulteress, overspelige, op haar kleding dragen. Tot grote woede van haar doodgewaande echtgenoot, die plotseling zinnend op wraak ten tonele verschijnt. En dit verhaal is op muziek gezet. En u luistert nu naar de muziek The Scarlet Letter.

The Scarlet Letter. We lieten u de score horen voor de film. De score die uiteindelijk niet gebruikt werd voor deze film. En deze muziek was van Elmer Bernstein. Hij dirigeerde ook het Studio Orkest. U heeft kunnen luisteren naar het programma Ongehoorde Scores. En het werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk. In een ander kunt u natuurlijk nalezen op onze site www.concertzender.nl. De volgende keer in Ongehoorde Scores de wel voor de Scarlet Letter gebruikte score van John Barry. Tot de volgende keer.

U herkent de tune en u weet dat ik u welkom ga heten bij The Sound of Movies. We zijn toe aan deel 194 van Jazz in de Film en vandaag hebben we het over Piero Piccioni. Adieu e la compagne uit 1960. Wat moet het voor grote actrices toch leuk zijn om prostituees te spelen? En dan helemaal wanneer de dames in het filmverhaal hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Nou, dan hoef je ook niet in je blootje in beeld. Na het sluiten van hun bordeel door de overheid willen vier nog heel energieke vrouwen een restaurant openen. En dat gebeurt in Adieu e la compagne, een komedie van Antonio Pietrangeli uit 1960. Titelkarakter Adua wordt gespeeld door Simone Signoret en haar metgezellinnen uit de filmtitel zijn Sandra Milo, Emanuela Riva en Gina Rovere. De Engelse titel is echter niet voor niets Hungry for Love. Het blijkt namelijk dat het voor een oude hoer niet makkelijk is haar verleden achter zich te laten. Er blijven maar oude klanten komen die meer willen dan eten. Componist Piero Piccioni zorgt voor heerlijke restaurantmuziek.

Dat waren vier composities van André Previn uit de periode 1945-46. Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. We gaan verder met It's Always Fair Weather uit 1955. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van de componist André Previn. Verder met Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang.

my sleeve, no mustache to see.

It's Always Fair Weather, compositie uit 1955 van Andrei Previn, die ook het MGM Studio Orchestra dirigeerde. Verder hoorde u Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang. Designing Women componeerde Previn in 1957. En die muziek is ook gebruikt als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Luister naar een studioorkest onder leiding van Jerry Goldsmith.

Designing Women uit 1957 van Andre Previn. Muziek die ook gebruikt is als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Het studioorkest stond onder leiding van Jerry Goldsmith. Dan besluiten we deze Sound of Movies nu met een compilatie van verschillende filmthema's. We beginnen met Kiss Me Stupid uit 1964, Perez Prado en his orchestra. Dan Irma La Douce uit 1963, The Moving Target uit 1966, een studioorkest onder leiding van de componist André Previn en tenslotte Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974, uitgevoerd door de London Symphony Orchestra.

Tot slot van The Sound of Movies hoorde u muziek van Andre Previn uit verschillende filmthema's. De laatste was Jenny Lady Randolph Churchill uit 1974 in een uitvoering door de London Symphony Orchestra. En meer informatie is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. U dacht het al, met deze tune waarschijnlijk. Het wordt aflevering 193 in de serie Jazz in de film. En voor de derde keer besteden we aandacht aan Georges Delerue. De Franse componist Georges Delerue, geboren in 1925 en overleden in 1992, schreef de muziek voor meer dan 200 films. En daaronder waren er 11 voor regisseur François Truffaut. Filmmakers werken namelijk graag samen met dezelfde componist, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour. De score is daardoor helemaal verweven met de film. Charles Aznavour voert de muziek van Delerue dan ook zelf uit. Hoewel zijn personage ooit een beroemd concertpianist was, is hij na de dood van zijn vrouw vervallen tot een teruggetrokken honky-tonky-pianist in een bar. Charlie is stiekem verliefd op Lena, de serveerster. En wanneer zij na hun werk samen over de donkere straten lopen, begeleidt Delerue hun voetsporen ritmisch met fluit en gitaar. En in de jazz zit ook de spanning van de film noir. Gangsters achtervolgen Charlie. De film heet niet voor niets Schiet op de pianist, als sardonische variant op het gezegde dat in saloons hing: Don't shoot the piano player. We hebben in de tweede aflevering met muziek van Georges Delerue in september 2003 al delen uit de score voor Tirele pianist gedraaid. Nu is de complete muziek beschikbaar, inclusief de liedjes gecomponeerd en gezongen door Bobby Lapointe en Félix Leclerc. U hoort eerst de originele versie van de muziek, uitgevoerd door Georges Delerue et son orchestre. En daarop volgt een nieuwere, meer orchestrale weergave van twee tracks door de London Sinfonietta, dat onder leiding staat van Hugh Wolf. In 1997 is een nieuwe uitvoering van de cafetaria muziek en de finale van de score van Georges Delerue uitgebracht in de film music series van het label Nonesuch. Zoals gezegd hoort u de London Sinfonietta onder leiding van Hugh Wolf met als solisten Fred Hirsch piano, Doug Wise bas en Matt Wilson drums. En dat is een uitvoering van 1996.

Dat was de muziek van Elmer Bernstein voor The Silencers. Een actiecomedie van Phil Carlson uit 1966 naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. U hoorde een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein met zang van Vicky Carr op teksten van Mac David. We laten u nog een kort fragment uit The Silencers horen in een arrangement van Ernie Freeman en Gene Page.

U hoorde een fragment uit de score van The Silencers, muziek van Elmer Bernstein in een arrangement van Ernie Freeman en Gene Page. Dan nu Elmer Bernsteins muziek voor From Noon Till Three, een romantische en komische western van Frank D. Gilroy uit 1976. Met een bankoverval, een paardendiefstal, een mooie weduwe en meer standaard western elementen. In de hoofdrollen Charles Bronson en Jill Ireland. Het studioorkest staat onder leiding van Elmer Bernstein en gezongen wordt er door Elmer en Ellen en Jill Ireland.

Tot zover de muziek van Elmer Bernstein voor de romantische en komische western From Noon Till Three met Charles Bronson en Jill Ireland in de hoofdrollen en met zang van Elmer en Allen en Jill Ireland. De eerste twee nummers hoorden daar overigens niet bij. Dat was een vergissing van onze kant. Die kwamen uit de film Cannon for Cordoba. Dit was The Sound of Movies voor de concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Beste luisteraars, welkom bij Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Vandaag muziek van Max Richter. Richter heeft in de loop der jaren heel veel soundtracks voor films en tv gemaakt. Hij werd erg bekend met zijn score voor Ari Folman's Waltz with Bashir uit 2007. Hij won er een Golden Globe mee. En in deze film verving Richter een standaard orkestrale soundtrack door synthesizer gebaseerde geluiden. Hij won hiermee de European Film Award voor beste componist. Waltz with Bashir is een belangrijke en artistiek goed ontvangen animatiefilm van Folman. De muziek werd vrijwel onmiddellijk verboden in Libanon toen de film uitkwam. De film combineert klassieke muziek, muziek uit de jaren 80, realistische graphics en surrealistische scènes met illustraties die uit strips lijken te komen. U hoort enkele stukken van de soundtrack.

Het chanson Pour qui, pourquoi dat u als laatste hoorde kwam dus uiteindelijk niet in de film terecht. Regisseur José Giovanni verklaarde dat hij niet meer wist waarom dat eigenlijk was, maar hij wilde zangeres Nicolette wel een nieuwe kans geven. Hij bood haar een rol aan in zijn volgende project, niet als zangeres, maar als actrice. En de film heet Un aller simple en werd gedraaid in 1971. Het is een misdaaddrama dat van geen enkele kant klopt, geeft de filmmaker toe. Het verhaal neemt halverwege een radicale wending. Een mislukte dief wil op het goede pad komen, maar een laatste roof gaat totaal de verkeerde kant op. En dat wordt al bezongen in het chanson op tekst van José Giovanni zelf. Het lied heet dan ook niet voor niets Un aller simple, oftewel enkele reis. Het wordt gezongen door Gilles Dreux. François de Roubaix schreef de muziek waaruit het noodlot en de onvermijdelijke dood spreekt. En op het einde van de film klinkt het chanson weer, wanneer het de hoofdpersoon begeleidt naar het schavot.

Dat François de Roubaix van oorsprong gitarist was, werd al duidelijk uit zijn score voor Un Aller Simple, die u zojuist dus heeft gehoord. Als bewijs voor de gitaarkunsten van de jonggestorven de Roubaix besluiten we deze uitzending met zijn score voor La Rapace uit 1968. Ook dit is een film van regisseur José Giovanni. Hij kreeg het boek Birds of Prey van John Garrick in handen en vond het een ideaal project voor acteur Lino Ventura. En toen geen van zijn collega's toehapte, deed hij de regie maar zelf. La Rapace is een politieke thriller die zich afspeelt in een Latijns-Amerikaanse bananenrepubliek in 1938. Lino Ventura speelt een koele huurmoordenaar die in opdracht van de rebellen de zittende president moet elimineren. François de Roubaix vond in de score zijn eigen niet nader te duiden Zuid-Amerika uit. Hij nam de muziek op in Mexico, maar combineerde het gitaarspel met de zang van de Peruaanse groep Los Incas en hij voegde er eigen fluiten, mondharmonica en mondharp aan toe.

Filmmuziek was dit van François de Roubaix. Hij stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Oftewel jazz in de film, oftewel dus muziek van François de Roubaix. Voor de vijfde keer overigens. Als laatste hoorde u zijn scores voor La Rapace van regisseur José Giovanni uit 1968. Samenstelling van dit programma Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender, waar we verder gaan met de nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 130 kunt u gaan beluisteren in de reeks Jazz in de Film. En met een 12e aflevering over de beroemde Amerikaanse filmcomponist Elmer Bernstein. Die leefde van 1922 tot 2004. We beginnen met de score voor de film Some Came Running. En dat is een romantisch drama van Vincente Minnelli uit 1959. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

0: De vlim is hoekie doekie.
1: U hoorde de score voor The Muppet Movie, de eerste film uit 1979. Gecomponeerd door Paul Williams, met teksten van Paul Williams ook en van Kenny Asher. Verder hoorde u Kermit, Fuzzy, Miss Piggy, Rove, Dr. Teeth en The Electric Man, Gonzo en alle Muppets. Luister nu naar The Muppet Christmas Carol uit 2005 van Paul Williams, vrij naar Charles Dickens, met songs van Paul Williams en een original score van Miles Goodman. Met Scrooge, een rol van Michael Caine, Honeydew and Beaker, Kermit, Marley and Marley, Dr. Teeth en The Electric Man, Tiny Tim en Martina McBride, zang

0: In The Sound of Movies hebt u geluisterd naar The Muppet Christmas Carol uit 2005 van Paul Williams. Vrij naar Charles Dickens, met songs van Paul Williams zelf en een original score van Miles Goodman. U hoorde Michael Caine in de rol van Scrooge en verder Honeydew and Beaker, Kermit, Marley and Marley, Dr. Teeth and the Electric Man, Tiny Tim en Martina McBride. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Sound of Movies aflevering. Alle informatie is natuurlijk ook nog eens terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van The Sound of Movies is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbeerk.
1: Manamana.

Dit is de Concertzender en u gaat luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag in de serie Jazz in de Film, muziek van de Engelse componist Roy Budd. Hij leefde van 1947 tot 1993. Hier is eerst de muziek die hij schreef voor Paper Tiger, een avonturenfilm uit 1975 van Ken Anakin, met in de hoofdrollen David Niven en Hardy Krueger. U hoort de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Roy Budd met de Ray Conniff Singers en de Mike Sam Singers.

filmmuziek voor de filmmozaïek La Donna nel Mondo. Muziek dus van Ritz Ortolani, die centraal staat in deze aflevering. En de vrouw staat ook centraal in de internationale productie Women Times 7. In 1967 regisseert Vittorio De Sica, de grote regisseur van Fietsendieven uit 1948, een scenario van zijn vaste schrijver Cesare Sabatini. En de zedenkomedie schetst een beeld van de moderne vrouw in 7 verschillende milieus in Parijs. De 7 vrouwen uit de titel die worden allemaal gespeeld door Shirley MacLaine. In de losstaande verhalen krijgt ze tegenspel en soms wat medewerking van onder andere Alan Arkin, Rosano Brazzi, Michael Caine, Vittoria Gassman en Peter Sellers. En in alle gevallen moet de vrouw al haar charmes aanwenden om serieus te worden genomen, zoals dat voor de vrouwenemancipatie door de man normaal werd gevonden. En zo leert een weduwe direct na de begrafenis van haar man voor zichzelf op te komen, neemt een echtgenote wraak op haar man door zich te prostitueren, laat een dame uit de high society zich volhangen met dure juwelen om naar de Parijse opera te gaan, of wordt een getrouwd meisje het hof gemaakt door een man die in werkelijkheid een detective is, ingehuurd door de jaloerse echtgenoot om haar overspel te kunnen betrappen. Tegenover het vanzelfsprekende machismo van de mannen stelt componist Ritz Ortolani 2 liefelijke tunes op accordeon die de Parijse amour benadrukken. What to do and they told me. De nummers zijn geschreven samen met tekstdichters als L. Steelman en Norman Newell, maar komen in gezongen versie niet in de film en ook niet op de soundtrack LP voor. Vanaf het begin was dat wel de bedoeling om er liedjes van te maken, en daarom is de frasering van de melodie aangepast op een mogelijke tekst. Op diezelfde manier is ook Ortolani's hit More naar 1962 tot stand gekomen. Eerst werd het zo vaak in de documentaire Mundo Cane gebruikt dat de melodie bleef hangen. Toen kwam er een Italiaanse tekst bij van Marcello Giorgiolini en zong Ortolani's vrouw, Catina Ranieri, het onder de titel Ti guarderò nel cuore. En pas daarna kreeg het een Engelse tekst van Norman Newell. En het werd een succes onder de naam More. Op de soundtrack LP van Women Times 7 staat al bovenaan de hoes gedrukt dat deze score uit 1967 de hits They Told Me en What To Do bevat. Ortolani benutte zijn gaven voor melodie dus ten volle. Hij heeft zijn hele leven plezier gehad van de auteursrechten, dat wel, maar hij overleed in 2014 in Rome. Hij was toen 87 jaar oud.

En zo heeft u geluisterd naar filmscores van Riz Ortolani, geschreven voor de film Women Times 7 van regisseur Vittorio De Sica. Tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, geheel gewijd dus aan de filmscores van Riz Ortolani.

Bij de Concertzender kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks, met in deze uitzending muziek bij de films van Sofia Coppola. Een zeer veelzijdig uurtje dus, met onder meer muziek van Air, Aphex Twin, Square Pusher, The Radio Depth, Death in Vegas, One Outrix Point Never en Phoenix. Tijdens het maken van haar donkere debuutfilm The Virgin Suicides gebruikte regisseur Sofia Coppola het album Moon Safari van Air als referentie. En hierna vroeg ze het Franse electroduo om nieuwe muziek te maken. De plaat begint met Playground Love, het enige vocale nummer. Het album is verder gevuld met mellow instrumentals met een overduidelijke sfeer uit de 70s. Een sfeer die vooral doet denken aan de Franse films uit die tijd en die hier wordt neergezet met ouderwetse analoge synthesizers. U kunt dus gaan luisteren naar 4 tracks van de soundtrack van Air voor de film The Virgin Suicides.

0: In de tweede film van Coppola, Lost in Translation, zet de muziek vanaf de openingsscène meteen de dromerige toon voor de rest van de film. Terwijl we het personage van Bill Murray volgen als hij door de binnenstad van Tokio rijdt, creëren de voorbijgaande geluiden een sfeer van verwondering. Een gevoel dat overeenkomt met dat van zijn personage als hij omhoog kijkt naar de nieuwe vreemde stad Tokio. De gevoelens van vervreemding, verlangen en dromerigheid die uit de soundtrack klinken, gaan perfect samen met het verhaal van twee vreemdelingen. Vreemdelingen die hun situatie, elkaar en het leven proberen te begrijpen.
1: Change and save.

last time.

Meer dan in Lost in Translation gebruikte Coppola in de film Marie Antoinette de soundtrack om een volledig nieuwe invulling aan het verhaal te geven. De wereld van het ongerepte oude Versailles wordt met hedendaagse muziek gecombineerd. Coppola koppelde op die manier de mooie, lege luxe van Versailles aan het geluid van de hedendaagse bands als onder andere Aphex Twin, Square, Pusher en The Radio Depth. Een eigenzinnige keuze.

Als laatste kunt u gaan luisteren naar enkele nummers van de soundtrack van The Bling Ring. Vanwege de tijd wordt het een beperkte selectie. Ook deze soundtrack blinkt weer uit in eigenzinnige, niet voor de hand liggende keuzes. Perfect om een uurtje muziek met gemengde stijlen af te sluiten. U heeft dan geluisterd naar Cinematheque, samengesteld door Robin Palm in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst die vindt u met verdere informatie op onze site concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film wordt dit aflevering 191. En die gaat voor de derde keer over Bronislaw Kaper. Bronislaw Kaper was na Miklos Roza de hoofdcomponist van de grote filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer. Kaper was zo veelzijdig dat hij elk soort film kon voorzien van veelzeggende muziek. Dus van comedies tot western en van love stories tot melodrama. Hij werkte van 1935 tot 1963 in vaste dienst bij de studio en wel aan meer dan 90 films. We gaan muziek laten horen die hij schreef voor de film Butterfield 8. In 1935 kwam de schandaalroman Butterfield 8 uit en de titel wordt geschreven met een hoofdletter B en U omdat het een telefoonnummer aangeeft. Auteur John O'Hara beschrijft het leven van een jonge vrouw die als kind is misbruikt en zich later als model in wezen ook laat gebruiken in relatie met een getrouwde zakenman. Veel contact verloopt via de telefoon en wel zodanig dat het fotomodel letterlijk een callgirl wordt genoemd. In 1960 verfilmde Daniel Mann het boek met Elizabeth Taylor en Lawrence Harvey in de hoofdrollen. Het werd een problematische productie, vooral omdat Elizabeth Taylor zich al te zeer herkende in de problemen van haar personage. Ze vertraagde de opname omdat ze het meisje praktisch een prostituee noemde. Een opmerking waardoor ze hoopte uit de film te kunnen stappen om zich voor te bereiden op haar rol in Cleopatra. Maar dat stond MGM niet toe. En gelukkig was het publiek wel van Taylors aanstellerij onder de indruk. Ze won namelijk een Oscar voor haar rol. Bronislaw Kaper was de componist van dienst die dit katje wel kon aanpakken. Hij geeft Taylor een luxueus leidmotief mee, waarin zowel haar flirts als haar tragiek doorschemeren. Een jazzy ondertoon kenmerkt de hele score, wat in 1960 stond voor eigentijds sensueel, maar link. We gaan luisteren naar een MGM Studio Orchestra en dat wordt gedirigeerd door Robert Armbruster.

U heeft geluisterd naar filmmuziek uit Butterfield 8. U hoorde een MGM Studio Orchestra en dat werd gedirigeerd door Robert Armbruster. En tot zover deze Sound of Movies, samengesteld zoals gebruikelijk door Kees Hoogenberg.

Welkom bij Cinematek, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Met in deze uitzending muziek bij de films van Alejandro González Iñárritu. U gaat dit uur luisteren naar muziek van Gustavo Santaolalla, Antonio Sanchez en Ryuichi Sakamoto. Gustavo Santaolalla creëerde de scores voor de film Babel uit 2006 en voor Beautiful uit 2010. Voor Babel won Santaolalla de Academy Award voor Beste Original Score en de BAFTA Award voor Beste Filmmuziek. Zonder thema of andere eikpunten voelt de soundtrack van Babel als een improvisatie. Het resultaat is een persoonlijke soundtrack die het resultaat is van een intense samenwerking tussen Santaolalla en regisseur Alejandro González Iñárritu. U hoort enkele scores uit Babel en vervolgens uit de film Beautiful.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de muziek die gebruikt werd in de film uit 1995, The Scarlet Letter. Een film naar het boek van Nathaniel Hawthorne. De muziek van John Barry en Peter Buffett werd gespeeld door The English Chamber Orchestra onder leiding van John Barry. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

Welkom bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film zitten we alweer op aflevering 139. U hoort drie scores van de Amerikaanse jazztrompetist en componist Milton Shorty Rogers. Vandaag deel 1. We beginnen met The Stars of Jazz uit 1958. Dat is een KABC-TV-televisieshow met diverse jazzsterren, waaronder natuurlijk Shorty Rogers en de Giants. En Shorty op flugelhorn, Bob Annevaldsen, ventieltrombone, Frank Rossolino, trombone, Herb Geller, altsax, Bill Holman, tenor, Pepper Adams, baritonsax en Jimmy Rolls, piano. Zang, June Christie, arrangementen, Pete Ruggelo.